0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

van de stilte, de warmte van de haard die vredig brandt. Tegenover je een vrouw, ze is van jou met een tijdschrift in de hand. Je huis lijkt een

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vannacht blijft het droog. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in het oosten, terwijl het vlak aan zee nog 16 graden blijft. De zwakke aan de kust matige wind waait uit het zuidwesten. De ochtend begint op veel plaatsen direct al zonnig met in het oosten eerst bewolking. Het blijft wel de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon met in het oosten en noordoosten nog wat wolken. De temperatuur varieert van zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond is het vrijwel helder en draait de wind naar het oosten. Na morgen volgt er zonnig, droog en vooral warm zomerweer. Met op woensdag en donderdag tropische temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
0: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224.

0: www.p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Hier is Jos Thuis met het Radio Nieuws. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. Daarnaast staan 85 mensen geregistreerd als extreemrechtse dreiging en 17 als extreemlinkse dreiging. De cijfers zijn naar buiten gekomen na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn van zaterdag. De verdachte, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, werd later door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. De twee ontmoeten elkaar later vandaag in het Witte Huis. Het is hun eerste persoonlijke gesprek sinds het begin van de oorlog met Iran. Volgens Israëlische media woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden politicus Lindsey Graham. Die republikeinse senator voor South Carolina was eerst een fel tegenstander van president Trump, maar werd na verloop van tijd een bondgenoot. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is ongerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024 weerbericht.
1: Het wordt vandaag zonnig, droog en op veel plaatsen zomers warm. In het noorden begint de ochtend nog met wat bewolking, maar daarna krijgt de zon volop ruimte. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het vrijwel helder en komende nacht koelt het af tot ongeveer 17 graden. Morgen wordt het nog warmer, van 29 graden in het noordwesten tot mogelijk 35 in het zuidoosten. Donderdag is het in het zuiden en zuidoosten waarschijnlijk nog tropisch warm. Verder is het grotendeels droog, alleen op vrijdag is er een kleine kans op een regen- of onweersbui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

test 1-2. Hele goedemorgen, de luisteraars. Op Radio 1204 natuurlijk. Dan sta ik mee naar het geluid van de Tulip Radio. Zo even plaatje hier op deze dinsdagochtend. Dus hele goedemorgen, dit is een Zwarte Tulip Radio. Allemaal vanaf

06-1997-70-32. 06-1997-70-32. Dit is hem dus, Zandvoort Radio, zoveel plaatjes dus. Dat is gezellig mee, hè?

Yes. Goedemorgen dus. Dit is met Tulvie op de radio. Ook even Robert-Jan, Kerel, Luus lekker mee. Hij is ook even Joke Anderman. Ja, Studio Authentic is dat, hè. Het Wapenveld. Ook een DJ hier bij Radio 12 te 4. En de technische man, zeg maar, hè. Achter alles en nog wat, hè. Ook even de kleine Merel, Kerel. Erik-Jan, Luus lekker mee. Luister gaan natuurlijk ook even Joke Anderman. Ook Ada Hensen is erbij. Daar in Veenendaal. En Luus gaan natuurlijk ook even Joke Anderman.

Tandenbanden, hè? Wat mensen, wilt u reageren? Dat kan onder andere via de website van radio1204.nl. Ga naar de verzoekjesbutton of doe even een WhatsApp berichtje op 06 1997 70 32. Nogmaals 06 1997 70 32. Ook niet breurt hier is te bieden, is druk aan het vissen, hè? Wel een mooi plaatje horen zometeen. Nico Haag.

Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Van de Limbera sessies en zo, dat heb ik allemaal niet. Dus ik draai er eentje van Saskia en Serge. Speciaal even voor iedereen die maar meeluistert hier op Radio 12.4. En dat wordt even aangeboden dus door de heer Van Dijk. In Barneveld, hè.

Skandaal in, ja, toe maar, hè. Goed, Flair dus hier. Kijk uit voor Bertus. Goedendag, mensen. Radio Verstembel, geluid van de Tulpenradio. Die een beetje last van de keel krijgt hier, hè. Maar ja, goed. We gaan gewoon vrolijk verder, hè. Tot 12 uur kunt u luisteren naar het geluid hier van de Tulpenradio. En daarna is non-stop programmering weer, hè. Wilt u nog reageren? Dat kan. Via radio1224.nl. Verzoekjes of 06 1997 70 32.

0: baksteen uit je radio.
1: Onze poes en buurmanskater maken het iedere avond later in de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi

Goed, ook een hele goedemorgen, Heina Ton. Kerel, lust lekker mee daar in Kesteren, als ik het allemaal goed heb, hè. Even een plaatje van Tol Hansen, Joop Anderban, hè.

Ja, ik zeg maar zo, de suikerbieten die zitten nog in de grond, hè. Ja, Tol Hansen dus hier op jouw radio. Ook Ada Hensen luistert mee en zegt: goedemorgen Egbert, draai wat mee. Voor jezelf, voor iedereen van Radio 12-4. Even voor Wout, even voor haarzelf en iedereen die maar meeluistert. Dankjewel en veel draaiplezier. Nou, de Captain Brothers is even speciaal voor jou natuurlijk, hè.

Ja, ja, vroeger heel, heel vaak naar geluisterd. Hè. Radio Luxemburg was het altijd ook op de middengolf natuurlijk. Ook even Radio Cor. Dus lekker mee natuurlijk daar zo in Maasluisplaats. Gaan ook even jouw kant op aan. En ook even Sibo van de Milano-team daar zo in Puntos. Dus lekker mee natuurlijk. Hè. Even kijken, even de goede.

Oké, okay, goedemorgen Liesbeth Wagenaar. Luister lekker mee. Plaats gaan even Joke aan de pan. En natuurlijk ook even voor Herman, hè. Doe maar even met een plaatje van Jannes natuurlijk. Een van de grootste fans van Jannes is natuurlijk je man, hè.

ja, zeg maar zo Tsjechisch, maar ja, dat was vroeger dus, zeg maar, hè. Dat was nog één land, zeg maar, nou is Tsjechië en Slowakije, de Slovaakse versie dus, hè. Even de plaat hier van Litsele, Die Engel. Goedemorgen dus, de Zwarte Top Radio.

Goedemorgen, Blokzeil. Stef, luister ook lekker mee. Hè? Luister gelukkig even jouw kant natuurlijk op aan, ook voor Joke. Ook Steven luister mee, dus in Stapel City. Luister natuurlijk even die kant op aan. En ja, waarschijnlijk is hij gewoon op de donderdagavond weer te beluisteren hier op Radio 12 de 4. Ligt een beetje aan de temperatuur, zeg maar, wanneer zijn scheepsjager en Madonna online is. Ja, wie gaat er nou met 30 graden, zeg maar, in de studio zitten, hè?

Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl. Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Richting Wapenveld natuurlijk naar Ina, Marcel en Janneke. Janneke, ik weet niet hoe het met jou is, meid, maar ja... Was in het ziekenhuis geweest, hè, voor haar mond, zeg maar. Was niet helemaal goed te kiezen, zeg maar, hè. Ook even Ronald Huisman, dat is lekker mee natuurlijk, hè. Kerel, ja, Love Religion komt er zo aan, hè.

lawaai, zeg maar, hè. Goed, mensen, dus lekker bij, hè. Dit is hem op dinsdagochtend, de Zwarte Stoep Radio. Op Radio 12 zit hier. Allemaal wegstralen op de 1224 kilohertz op de middengolfband. In de lunt erin en de...

omgeving van Heerden dan, hè? Ook even Nico lust lekker mee natuurlijk. Mooie collega daar. Ik zie je vanmiddag wel weer, hè? Had je mensen gewoon 8 uur volmaken, hè? Ja.

Een hele goede morgen, Johnny Herens, daar zo in het Limburgse land. Daar schaf ik even jouw kant natuurlijk van, hè. Ook André de Ruiter, kerel. Luister even nog gezellig mee natuurlijk, hè. Ik heb mijn collega Aad Frans, kerel, daar in Nunspeet City.

Dit had ze moeten lekker meegeluisterd door Edo en Marijke. Laat ze ook even die kant op de band, hè. De buurman en buurman combinatie, Freddy, luister lekker mee, hè. En Bobby Heijstek luister ook lekker mee, kerel, hè. Ja, ik zie je vanmiddag ook weer met arbeid, hè. God, jongen, jongen, jongen, het is allemaal wat, hè. Je allemaal tijd hebt, jongens, om te luisteren naar dit station, hè. Goed, er komt er een plaat aan van, Bonke Kabaal, zeg maar, hè. De lawaai-papegaai Ronald Heusman. Dit is voor jou, hè. En voor iedereen die er aanwezig is, hè.

we gaan zo die Honey en Frans de Biesen hier. Ma Cherie, ook DJ Bert is lekker mee natuurlijk, hè. Wij gaan ook even jouw kant op aan. Ook DJ Abby daar zo in Tubbergen. Wij gaan even mogen ook jouw kant op aan. En ook Henny, daar zo in Mussel kanaal. Dus even lekker mee natuurlijk. Je bent jarig vandaag. Ik weet niet hoe oud als je bent, maar deze is voor jou, hè. Maak er maar een feestje van, hè.

Kan allemaal wel hier op kanaal, er zit nog genoeg water in, hè? Maar die sloten hier zo. Er zit bijna niks meer in, hè? De Broeders Coders hier op jouw radio 12.4. Goedemorgen dus. Ik zat nog een kort moment afgestemd op geluid van de Tulpenradio. Mooi dat je erbij bent, hè?

Radio 1204. We luisteren natuurlijk op de 1224 kilowatt op de middengolfband. We nog een beetje neer op de 1485, hè. Ook Ben de Groot van Trio 67, lekker mee, hè. We zijn even een plaats speciaal, even jouw kant op aan Anne-Marie.

kunnen we Eddie daar zo in Westen kwartier. Waar ze gaan natuurlijk nog even jouw kant op aan. Ook even Martin van Dazelaar. Leuk dat je er nog even bij bent, joh. Ja, de zwarte meid hier.

Dus om het even die rechtstreeks kan zien vanaf Studio 13 en Eerde. Zomaar eventjes spontaan op de dinsdagochtend hier. Niet omdat het moet, maar gewoon omdat het lekker kan, hè. Ja, ja. Ik bedank even iedereen voor het luisteren. En ook iedereen die gereageerd heeft natuurlijk op dit programma. Hartstikke mooi, mensen, hè.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 12.

0: Nieuws. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het dit jaar de derde keer is dat het Nationaal Hitteplan actief is. Het RIVM waarschuwt in hittemails onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers. Zij kunnen dan kwetsbare groepen goed ondersteunen. Ook geeft het RIVM tips om gezondheidsproblemen en ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Verwacht wordt dat dat weekend 50.000 Grand Prix-liefhebbers per dag naar en van Zandvoort de trein pakken. Ruim 300 extra medewerkers zullen dan aan het werk zijn. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Verder wordt er deze zomer aan het spoor gewerkt en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De regering Trump legde voor een aantal goederen een tarief van 25% op. Washington beschuldigt Brazilië daarbij van oneerlijke handelspraktijken. Later volgde voor bepaalde producten nog een heffing van 12,5%. Die maatregel geldt ook voor andere landen die volgens de VS onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Volgens de premier zijn er ook bruggen en wegen beschadigd geraakt. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo, de Japanse aardbevingsschaal. 7 is de hoogste stap. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Luister vrienden, goedemiddag. 3:30 op deze mooie, ja, middag. Dinsdagmiddag met de Atlantic, zo even een keertje hier op Radio 1224. Hoop dat de ontvangst goed is in kwaliteit van spraak en muziek. Dat het signaaltje op de middengolf een beetje mag doorkomen zo. En natuurlijk wereldwijd via het internet, via radio1224.nl.

voor de Zwarte Tulp Radio, ook Egbert. Zometeen aanvangen met de middagdienst, kerelen. Nou, succes daar. Welkom, werks in de hitte, hè. Ik mag morgen weer, hè. Ook worden ze even gedraaid voor de stille genieter. Ook Fred, bedankt voor de reactieplaat. En ook die kant uit. Verder wordt er meegeluisterd in Blokcel. Ook Stef de Boekenier daar op de boerderij. Met Joke, plaatjes ook die kant uit natuurlijk. Succes Robert-Jan, luister mee vanuit Tapijt City, Scherpenzeel. Groeten van Martin, ook Martin bedankt voor de reactie. Martin, plaatjes gaan uiteraard ook met speciale groet die kant uit. Dus voor een eventuele groetverzoek of een klacht, opmerking of een suggestie. 06-1001-7307, dus 06-1001-7307. Of anders gewoon even via de website een reactie doen, is ook mogelijk, hè. Radio1224.nl. Komen ze vanzelf in de verzoekbox, hè. De Atlantic op Radio 1224 op de dinsdagmiddag. En laat maar even horen of er meegeluisterd wordt. Berichtje wordt altijd op prijs gesteld, hè. 06-1001-7307. De Atlantic op Radio 1224. Koop de plaatjes aan en een hele goede middag. En geniet ervan.

De Returns en wij met ons twee hier op Radio 1224. Plaatjes worden ook even gedraaid richting Heerden. Wordt ook meegeluisterd. Zijn ze weer druk aan het schilderen. De kleine bison, ome Berend. Bedankt voor je reactie, Berend. Hè. Plaatjes gaan met speciale groet ook die kant uit. En

Dinsdagmiddag, de Atlantic op Radio 1224. Het is heerlijk weer, de radio aan. Zomerse zonnestraaltjes uit je speakers. Dit is Queen Vive, een beetje zonneschijn.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307.
1: Dit is 1224.
0: We hebben een reactie gekregen uit Montfoort. Ronald Huisman die luistert mee. Hij zegt, kun jij even Herman van Veen draaien? En we hebben een klein beetje haast, want die plaat moet er snel aankomen. Ja. Opzij, opzij, opzij. Hier op 1224. Ronald, komt hij aan?

speciaal even voor Ronald Huisman, hè, daar in de Montfoort. Herman van Vee met opzij hier op Radio 1224. Goedemiddag Robert-Jan, graag even een mooi plaatje voor jezelf. Even een nieuw verzoekje tussendoor. Even speciaal voor Radio 1224. Ook voor Wout, mezelf, dankjewel. En iedereen die meeluistert, dankjewel. En heel veel draaiplezier vanmiddag. Groetjes uit Veenendaal. Ik zeg dankjewel, Ada. Plaatjes gaan natuurlijk ook jouw kant uit. We hebben even een mooie van Highway erbij gezocht, hè. Draaien we speciaal direct ook even mee voor George van Dongen, hè. Ik weet dat hij fan is van Highway, hè.

0: eerste plaatjes die ik een beetje leerde kennen toen ik me ging verdiepen in de piraterij. Ja. Norma Handy met een knalrode gummiboot hier op Radio 1224. Goedemiddag, 2 minuten voor 1:30 alweer op deze dinsdagmiddag. Wij zeggen ook goedemiddag tegen George van Dongen. Ook Lady Miranda luistert volgens mij ook mee. Moest ook werken vanmiddag volgens mij. Ja, ja. Het is toch allemaal wat, hè? Al die werkende mensen. Ja, economie moet toch draaien. Waar de economie niet draait, dat is bij Leendert, oftewel Klaas Vaak. Hoppa, de hits van de Atlantic op de camping. Succes Robert-Jan, draai maar even een mooie mee voor jou en alles en iedereen. Dankjewel Klaas Vaak, natuurlijk de DJ van de zondagmiddag hier op Radio 1224. Momenteel heeft hij vakantie, geloof ik weer. Wat doet die mannen toch allemaal van? Verder wordt er nog meegeluisterd in Kesteren. Kregen een berichtje op 06-1001-7307. Hoi Atlantic, graag even een plaatje voor jezelf en het hele 1224-team. En alle luisteraars, groeten van Heina Ton uit Kesteren. Gaan we zeker doen, Heina. We gaan er zo even een mooie bij zoeken voor je. Verder draaien ze ook even een ronde speciaal richting Heerde. De zender Kleine Bison, Ome Barend, de man met de pet. Luistert ook weer mee, ook Berendplaatjes die kant uit. En ik ga zo meteen even dat schijfje checken voor je. Komt goed. Verder wordt er nog meegeluisterd in Lundren, onderaan die straalpaal daar zo. Onder de grote mast van Radio 1224, de 1224 kHz, wordt ook geluisterd. Jopie Ruitenbeek, plaatjes gaan ook jouw kant uit natuurlijk daar. Hè. Mocht je nog een plaat willen aanvragen, laat het maar even weten. 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Of anders gewoon even via de website van Radio 1224. Radio1224.nl. En dat alles op deze mooie dinsdagmiddag. Het is 1:30. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen vanmiddag nog.
1: Ja. 1224, weerbericht.
2: Het is vanmiddag zonnig met in het binnenland hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 24 graden in het Waddengebied tot lokaal 30 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind zoekt de oosthoek op en in de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen wordt het volop zomers met in het noorden nog wat hoge bewolking. Ja. In de middag dikt de thermometer bij weinig wind uit het zuidwesten de 28 graden op de stranden aan tot 35 graden plaatselijk in Brabant en Limburg.
0: Okay.
2: Ook op donderdag is het behoorlijk warm. Bij een westenwind wordt het in het binnenland 30 tot 35 graden. Aan de kust is het iets koeler. We krijgen met een mix van zon, wolken en een plaatselijke bui te maken. Op vrijdag waait de wind uit het westen en wordt het koeler dan de voorgaande dagen met 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het zuidoosten en oosten. Net zoals op donderdag wisselen zon, wolken en een plaatselijke bui elkaar af.
0: Rot.
2: Dit was het weerbericht.

0: altijd piraathits.
1: Er wordt ook nog meegeluisterd in Arnhem. We draaien deze speciaal eventjes voor Elian. Ik weet dat hij het mooi vindt. De Moonlights en Als de bezoekjes klinken hier op Radio 1224. 5 over half 2. Goedemiddag, dit is de Atlantic. De naam is Robert-Jan.
2: Als de bezoekjes klinken.

0: Even voor George van Dongen, daar uit Breda. Ja. Hij zegt, dan zet je mij weg als schreeuwend. Ja. Dankjewel, George.
1: We vallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben. Ja, toch?

Ben Dronkelaar. Een heel lekker ding hier op Radio 1224. Een mooie cover hè, van De Bos van Bruce Springsteen. Het is exact 2 uur. Goedemiddag, dit is de Atlantic op Radio 12.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

Ik denk dat iedereen daar wel iets mee te maken heeft gehad. Goedemiddag, lieve luistervrienden. 6 minuten over de klok van 2. Je luistert naar Radio 1224. We kregen nog even een berichtje van Henk en Ali. Die luisteren ook mee. Hey DJ, ik luister weer mee, live mee op Radio 1224. Fijne draaiuurtjes. Groetjes van Henk en Ali. Zijn toch leuke berichtjes, hè? Henk en Ali, we draaien deze speciale voor jullie. Een echte piratenknijter. Trio 67 met Annemarie.

Bernard Brink met Ich höre ein Lied auf dem Rundfunkradio. Ja! 12-2 via de Atlantic, zo even een keertje op de dinsdagmiddag. Laat maar even weten of je erbij bent, hè. 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Dit is Andy de Wit. En Lay a Little Love hier op jou. 12-2-4.

0: Goedemiddag! Radio 12-2-4, 1 over half 3. We zijn tot 3 uur bij je. 12-2-4, dat is de manier.
1: Het is de manier waarop je luistert.
0: Ja, absoluut. De manier waarop je luistert.
1: Het is de manier hoe je ons hoort.

0: rivier.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: Henk en Ali. Willem Bart, hier op 1224. Lieve heer, heb medelij.
1: Robert.
0: Ja, meisje, vertel het eens even.
1: Soms dan voel ik me zo alleen.
0: Oh jee.
1: Robert.
0: Wat moet ik eraan doen?

Ja, Edwin Evers hier, nu op de radio. De man waar ik alles van geleerd heb in het radiovak. Robert-Jan van Bennekom. Luister vrienden, goedemiddag. Je bent afgestemd op Radio 1224 op de dinsdagmiddag met Atlantic. En alles hier vanaf de Veluwe. Plaatjes werden ook even gedraaid voor de buurtjes. Ook Ida en Marcel. Plaatjes gingen ook die kant uit.

Verder werden plaatjes natuurlijk gedraaid voor iedereen die het maar horen wou. Maar we gaan stoppen en sluiten hier. We gaan over op de non-stop programmering. Ook wel beter om aan te luisteren, zeg ik, hè? Of om aan te horen. Ik wens jullie veel plezier met de overige DJ's van het station hier. Vanavond vanaf 10 uur is hij er volgens mij ook weer, Jopie Ruitenbeek. Het staat in ieder geval wel in de programmering, hè? Dus alles onder voorbehoud hier, hè? Dus lieve luistervrienden, goedemiddag. Dit was hem, de Atlantic. Zevende keertje op de dinsdagmiddag tussen 12 en 3. Ik zeg graag tot de volgende keer. Iedereen bedankt voor het luisteren. Regeltje muziek, zijn we eruit. En dan de tijd zijn nieuws en de boodschapjes van 3 uur. Tot de volgende.

0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
0: I was terrible.
1: Get him away!
0: Hey, boo!
1: Boo!
2: Radio1224.nl.
3: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
2: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
4: Wat een mooie muziek.
2: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224.
5: Zij dronk Ranja met een riem.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De man zou het kind op klaarlichte dag in het Rotterdamse Zuiderpark hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie had om 5 jaar cel gevraagd, maar de straf valt lager uit, omdat de rechter niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische Staat te zijn. Zaterdagavond zou hij met een auto op een feestende menigte zijn ingereden. 1 persoon moest dat met de dood bekopen en 29 anderen raakten gewond. In de loop van zondag werd B. door de politie gevonden en doodgeschoten. B. had Libanese wortels, maar was Duitser. Hij was geradicaliseerd en had een strafblad. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. In Congo is het aantal besmettingen tot ruim 3000 opgelopen. Zeker 1300 mensen zijn door de ziekte overleden. Er is nog altijd geen goedgekeurd vaccin voor de ebola-variant die nu rondgaat. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Het weer, zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!
1: 35 kilowatt aan pure dominantie. Dit is Radio 1224.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piraten.

0: 1024 weerbericht.
1: Het is vanmiddag zonnig met in het binnenland hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het zo'n 24 graden in het Waddengebied tot lokaal 30 graden in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind zoekt de oosthoek op en in de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen wordt het volop zomers met in het noorden nog wat hoge bewolking. In de middag tikt de thermometer bij weinig wind uit het zuidwesten de 28 graden op de stranden aan tot 35 graden plaatselijk in Brabant en Limburg. Ook op donderdag is het behoorlijk warm. Bij een westenwind wordt het in het binnenland 30 tot 35 graden. Aan de kust is het iets koeler. We krijgen met een mix van zon, wolken en een plaatselijke bui te maken. Op vrijdag waait de wind uit het westen en wordt het koeler dan de voorgaande dagen met 21 graden aan de kust en 25 tot 28 graden in het zuidoosten en oosten. Net zoals op donderdag wisselen zon, wolken en een plaatselijke bui elkaar af. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: www.p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken moesten wekenlang in Deventer blijven. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL, Q Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: 104 weerbericht.
1: Er is vanavond nauwelijks bewolking en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het helder en droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden. Overdag is er volop zon. Het wordt 's middags 29 graden in het noordwesten en 35 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. Donderdag in het zuiden waarschijnlijk ook nog temperaturen boven de 30 graden en veel zon. Vrijdag is dat ook zo en dan is er een kleine kans op een bui. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags 25 tot 29 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
2: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een mie.

0: Dit is 1224. Altijd. En dan nu live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Sneller dan het geluid. Goedenavond.

na de klok van 10. Ruimt een beetje even bij je op dinsdagavond, hè? Het is al 21 graden buiten. Lekker, hè? Lekker. Ja. Morgen wordt bloed heet. Bij de morgen wordt het 35 graden. Echo's draaien volop, dus in de koeling staat aan. Dat gaat allemaal goed hier op 1224 kHz op de middag al natuurlijk. Goedenavond aan de luisteraars die daarmee meeluisteren op de radio.

is het los, dus je kan wat intikken als je een keer bij mededeling, ik heb een verzoekje, dan ga je dat doen. Maar anders kun je ook even wel slappen, WhatsAppen met je veegmachine natuurlijk. 06 126 55 238.

even zwaaien naar Zwaan, hè. Die jonge oma. Zwaan is watje. Zwaan dan mee, ja. Wat las ik nou? 4 weken van het roken af. Oké, nou wel verloren. Ja, die kon het ook, dus. Kom goed, Zwaan, hè. Even een plaatje, we gaan even een oudje draaien.

Ja, roep erop je vader en je moeder en de hele toch niks. Ik had die dat point uit de begin jaren 70, 72 of zo, geloof ik. Van de vorige eeuw, wat jij nagaan, hè. Ook even zwaaien naar Roland. Roland in Montfort luistert altijd bij hier op 12.24. Ja, soms gaat hij stiekem naar anderen, maar hij komt altijd terug. Hè. Dat scheelt een stuk, hè. Zwaan, even voor jou een plaatje. Ja. Jij mag, Wil Stevens, natuurlijk, hè.

Stevens hier op 12 uur, het is 10 over 10. Hij ruikt een beetje bij je hier op de 245 meter. Ja, ja, ja, ja. Deze is even voor Ronald, hè. Ronald. Meneer Weverwijk zelf, hè.

0: gaat hij wel met jouw auto. Maar toch je eerste auto, hè? Dan ben je eigenlijk een beetje verliefd op hem. En dan zie je hem staan op die sloop. Hè? Ja. In auto, alleen Beverwijk even voor... Ja, rustig. Dus even rustig, ja.
1: Oh, joh, ruit de week is best zo'n beetje.
0: Tuurlijk, doe maar. Schelden kan het niet zeer. Schelden het toch niet zeer, nee.

weer van de Dutch Boys. Je kent ze wel van andere liedjes natuurlijk, hè. Ja. Op de trekker zo en weet ik veel allemaal te trekken. Lekker de disco op de trekker, ja. Richting half elf gaan we even met Robbie.

0: We moeten ergens die rotsen kwijt natuurlijk, hè?
1: Allemaal. Het is maar goed dat we in het ziekenvol zitten, hè?
0: Ja, dat had je vroeger. Dat had je vroeger al. Maar ja, ja. De vuile zeebladen. We hebben Robbie even. George Verdonger ligt lekker in de tuin. Lekker, lekker, George. Ja, lekker. Beter dan binnen misschien wel, hè? Ja. Oh. Morgen vroeg. Morgen vroeg gaat hij weer die wikkeren. Ja, ja, voor mij niet gelukkig, maar een heleboel mensen wel.

0: ik ook altijd met die wekker. Ik heb er geen last meer van. Ik zeg, heel soms moet ik een wekker doen. Hè. Journey in the Rocket, weet je. Als het maar hard is. Als het maar hard is, ja toch.
1: Luister goed. Het is even na tienen. Dit is jouw Joop Ruitenbeek. Op 1224. Altijd piraten hits.
0: Even een gouden oude ga ik doen. Ja, begin jaren 60. Ja, daar komt het weer. Here it comes again. Het komt er weer aan. Het komt er weer aan. Ja,

lekker op die gitaar gerammen. Heerlijk, echt heerlijk. Nou, weet je ook gelijk waar de Dire Straits jaren later hun inspiratie vandaan haalden. Maar school van Eagles, hè, want die kennen dat ook wel een beetje recht van de gitaar. Dire Straits werden de wereldberoemd om later, jaren later, dan een heel stuk later dan Eagles. In ieder geval, VVF, even voor meneer Van Dongen. Iets voor de klok van 11 uur. We gaan er even een plaatje voor Ricky Wapenveld. Ina was er ook bij. Ina, ja, sorry, we gingen even de lucht uit. Er waren wat problemen, hè? Problemen met de kabel en muggen. George zei dat de muggen erin stak, ik weet het niet zeker. Deze is even voor jou, Ina, daar in Wapenveld. Goedenavond.

geluk een oude molen in je woonplaats. Wij hebben er ook in de hoop. Ja, ze heten allemaal de hoop bijna natuurlijk. Hè. Verder was het nog even vervelend. Alleen op de fiets. Ja, trappen die oude Ruitenbeek. Hebben ze twee naast elkaar staan. Eentje draait. Nou, dan moet ik zeggen, eentje draait er maar. Die andere draait hem zaterdag. En dan kan je meel kopen. Ja, echt gemaal. Zelf gemaal. Ja, hartstikke leuk. Dit is met Julia Clarke uit de film Jesus Christ Superstar. 11:00 precies, 12:24, uit de week bij je.

0: mooie Nederlandse vertaling erop de ijs van Wet Wet Wet. En Love Is All Around. Schreef in de wind, zo heet het. Hier op 12.4. We gaan een beetje met hard hort en stoten vanavond. Ik weet niet wat het is, maar de modems en dingen hebben allemaal last van de hitte, denk ik allemaal. Hè?
1: Oliver, the night train.
2: Wat we nou krijgen, vind je toch zo een raar liedje?
3: Kop dicht! Ja, wordt toch niks gevraagd, Dombo?
4: Zeg, is ome Henk al gearriveerd of, hè?
3: Daar gaat-ie!
4: Next!

schoen maar even de fik. Nou, geen last van. Morgen is het 34 graden, wordt het of zo. Hè? Ik heb blote voeten, blote poten. Ik heb buiten de bomen heen. En zijn uitvoering van als het even kan, als het even kan, als het even kan. Hier op 12C4. Even een oudje, even terug in de tijd naar de jaren 60 van de vorige eeuw. Marianne Faithfull.

mij. Ik had nummers ook gezongen door de Rolling Stones. Maar Marianne Faithfull nou, en was eerst uitgebracht op de Rolling Stones. Dat is een beetje een twijfel op al natuurlijk. Hij steert Scalp bij, in 12, 2, 4. Ik heb nog wat voor je. Colton B, Colton B ken je wel, hè, Colton B.

0: is closed.
1: Beetje Little Door is closed, ja.
0: Yeah.
1: Verzin het maar. I wanna fuck you. Goat and Bee. Van Goat and the Bee natuurlijk, hè. Ik heb nog een verhaal over 3 meter Peter. Ik heb nog een verhaal over de laatste 3 meter piraat. De FM. Luister mee in Huiver, hier op 1224.
2: Ik ben waarschijnlijk de allerlaatste eterpiraat. Al urenlang jullie de FM-band af en heb nog geen enkel station gehoord. En dat terwijl vroeger dagelijks honderden piratenstations zich op de band bevonden. Alleen een irriterend gesuis is te horen. Verder is er niets. Gisteren hoorde je ze nog allemaal. En nu? Alles is weg.

uitzending niet mocht op de 3 meter band. Maar ja, zolang de samenwerking tussen ons en onze collega's wel goed bleef, blijft de RCD ook wel weg. Er werd af en toe wel eens een piraat gepakt, maar in verhouding tot het zeer grote aantal.

gebeurde om 3 uur in de nacht. Opeens rinkelde mijn telefoon en terwijl ik mij slaperig met mijn naam meldde, hoorde ik een opgewonden stem die me vertelde dat ergens in mijn stad een piratenoorlog was ontstaan. Doordat de ene amateur de andere geen gelegenheid had gegeven ook zijn uitzending te doen. En toen hoorde ik aan de andere kant van de lijn een enorme knal. En de telefoonhoren die tegen de muur al botste. Ik begreep er niets van en schreeuwde: wat gebeurt er bij jullie? Geef antwoord alsjeblieft. Ik dacht aan alle onderlinge pesterijen van de laatste tijd. En vooral aan de RCD, die in alle dagbladen had aangekondigd dat we allemaal zouden worden opgerold als we zo door blijven gaan. Toen lachten we er eigenlijk om en dachten: zover kan het toch nooit komen. Dat dacht ik ook, tot voor enkele uren. En terwijl al het tumult nog naklinkt in mijn oren, realiseer ik me dat er iets gebeurd is waarin ik niets meer

mijn wangen. Al mijn vrienden gearresteerd of eenvoudigweg verdwenen. En zo zit ik aan mijn radiozendontvanger. Al uren te wachten op een teken van leven. Ik ben, geloof ik, nog de enige en laatste radioamateur

0: winnaar uit België. Ja, 12-4. Liefde wint altijd, zo is dat. Laat is het uit de week. 23 uur 38, oftewel 8 minuten over 11:30.
1: Je vroeg me, zeg maar waar de bloemen zijn. Maar je wachtte niet op het antwoord van mij. Want je wist nu dat er één ding bestaat dat sterker is dan alle haat en alle kwaad.
0: Wat Duits, wat Duits. Ik heb je de antwoord.

Hij komt helemaal tot zijn. Amman, je kent hem al met die oranje haren. Ja, ja, ja, die blauwe, blauwe, die grote joints rookt hij. Allemaal te garen, dom die televisie met de deur uit. Dat doet niks. Spelletjes en quizzen. Doe maar, die deden later al een plaatje van maken in de jaren 80. Hè? Want dit was dan veel eerder natuurlijk over de televisie. Hup, de deur uit. Er waren nog van die grote bakken, weet je wel. Die moest je helemaal kapot sjouwen, ja. Dat was een met buizen, ja. Queen, hier op 12.24. Het is 11:45. Een paar plaatjes nog. En dan ben ik er even afscheid van je. Dit is Hemd de Val. Blijf voor die microfoon afruiten. Klopt de zooi maar weer. Klopt de zooi maar weer, ja.

0: hammer to fall.
1: Give it to me one more time.
0: One more time, zegt hij. Ja, rustig, rustig. Even het origineel draaien van de Engelbewaarder. Dit is Mieke.

uit Zweden. Aha, hier dat valt er weer. Mijn laatste vocale gaat erin, hè? En wij, ja, ja, laatste. Ja, ik weet het, ik weet het. Blijf het luisteren allemaal. Wel rust als je op de gaat slapen. En doe de airco aan of de ventilator aan. Want veel te heet. Alexander Curly is mijn laatste vocale. Goedenacht allemaal. Good morning.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
1: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Vannacht is het helder en droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden. Overdag is er volop zon. Het wordt 's middags 29 graden in het noordwesten en 35 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. Donderdag in het zuiden waarschijnlijk ook nog temperaturen boven de 30 graden en veel zon. Vrijdag is dat ook zo en dan is er een kleine kans op een bui. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 's middags 25 tot 29 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.